0: van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Radio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Jinek. Zoet.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

gang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bewoners Las en Lily in Lelystad voelen zich onveilig. Een nieuwbouwproject Almere Haven wordt gefinancierd met obligaties. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
3: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Even kijken hoe het op de weg is. Nog geen files of vertragingen. Er zijn wel 2 flitsers gemeld. Op dit moment staat er eentje op de A1 bij Muiden. Naarden in de richting van Amsterdam. Hectometerpaal 14,6. En ook op de A6 word je op je snelheid gecontroleerd. Dat is bij Lelystad vanuit de richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,2.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent op deze woensdag de 19e augustus. Leo, is het met je?
1: Prima, ik heb prima. Een beetje geluk gehad. Want,
4: oh, is het zo?
1: Ja, ik zie buien.
4: Het geluk is met de dom, hè? Dus ja. Dat scheelt.
1: Ik zie buien aankomen. Ik ben nog net droog binnen, dat vind ik wel plezierig.
4: Oh, oké, okay. Hoe je terug moet, dat zie je dan wel weer.
1: Nee, ja, dat is van later zorg. Dat zien we wel. Zo. Eerst eens even een fijn programma maken samen, jij en ik.
4: Ja. En ik ben met de auto, dus dan, dan ben ik sowieso droog over.
1: Maar je hebt nog wel steeds last van die werkzaamheden in de Roospolder, toch?
4: Ja, er wordt nog steeds aan de weg gewerkt bij Emmeloord. Ja,
1: schiet dat een beetje op?
4: Ja, ik heb het ze niet gevraagd. Zouden wij eens kunnen doen?
1: Ja.
4: Ja, we kunnen wel eens gaan vragen hoe het is gegaan met de hitte. En nu natuurlijk wat buien.
1: Misschien minuten elke dag voor jou, hè? Ook terug, toch?
4: Nee, terug niet meer.
1: Oh, terug niet meer.
4: Nee,
1: dat schiet al lekker op.
4: Terug gaat het goed. Nog een klein stukje 70, maar dat mag geen naam hebben. Maar heen, dan kan ik de snelweg niet opdraaien bij Emmeloord naar Lelystad. Dus dan moet ik even binnendoor over de Hannieschaftweg.
1: Oké.
4: En dat duurt nog tot ergens in september.
1: Zo.
4: Maar goed, we kunnen wel eens gaan vragen of het een beetje vlot verloopt inderdaad.
1: Ja.
4: Zometeen in het nieuws, dan hebben we het over bewoners van de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Die zijn niet te spreken over hun woonomstandigheden. Het is er onveilig, zeggen ze. En in de huizen zelf zijn behoorlijk wat problemen. Je hoort zometeen een paar van die bewoners.
1: Ja, en imkers hebben veel last van de geelpoothoornaar. Die jaagt op hun bijen. Ze gebruiken nu bijzondere apparatuur in de jacht op die hoornaar. En onze verslaggever, die mocht mee.

0: wil niet klagen hoor, maar het wordt mij nooit gebracht.
1: Dan moet je het ook niet doen.
0: Nee, daarom. Maar jou ook niet zeker op dat tijdstip dat je er eigenlijk uit moet.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat vind ik ook niet meer dan logisch,
0: nee,
1: Leo.
0: Daarom. Nee. Dit naar aanleiding van UB40 en Chrissy Hynde. Breakfast in bed bij Flevoland is wakker. 6:09.
1: Een explosie bij de ingang, een schietincident in de omgeving en politie die meerdere keren bij de gebouwen moest zijn. De afgelopen maanden waren er meerdere incidenten bij de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Sinds de explosie in juni loopt er in het weekend extra beveiliging rond.
0: Bewoners vertellen ook over andere vormen van overlast. Katja Hartkamp is een van de bewoonsters van Lily. Ze woont er met haar 3 kinderen.
2: Deze wijk is gewoon niet zo rustig en ook voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk. Omdat zij zien veel te veel. Ik bedoel, een schietpartij geweest. Heel veel branden geweest. Ja, echte veiligheid. Dat is geen goede plek. Maar ook appartementen zelf. Dat is zo klein. Ik woon hier met mijn zoon. Hij is 20. En 2 dochters. Zij zijn 13 en 10. Dus dat is geen kleine kinderen. Net als groot of groter dan ik. Dus het is echt beperkt voor ons. En ik slaap zelf hier in de woonkamer.
3: Op deze bank hier, ja. Achter u, dat is een slaapbank.
2: Dat is mijn slaapbank. Ja, ik kan hier open en slapen.
3: We staan nu even een paar minuten te praten. Ik merk toch wel van, het is wel warm hier ook. Terwijl het is buiten niet zo heel warm nu. Hoe is het te doen met de warmte in deze appartementen?
2: Ja, dat klopt. Het is benauwd hier. En ik heb vanaf oktober heeft hij vragen gesteld tegen Centrada over een ventilatie. En ze hebben die gecontroleerd. Wel iemand van Centrada, medewerker. Maar ja, het blijft hetzelfde. We hebben nu een raam open, maar jullie voelen dat is niet zo. Nee.
3: Heeft u ook al met Centrada hierover gesproken?
2: Jazeker. Dus ik was langs geweest 2 keer. Ook mail gestuurd over details. Wat is ons leven nu? Maar ik hoor alleen maar terug. Ja, het is jammer, maar het is geen andere woning voor ons. En dan, hoe lang blijven wij hier zitten, dat niemand weet.
1: Nou, Katja is niet de enige die problemen ervaart. Ook andere bewoners die we spreken zeggen dat het wonen in Lars en Lily in Lelystad anders is dan ze hadden gehoopt. Vooral de veiligheid is een grote zorg.
0: Een bewoonster die nu 4 jaar in Lily woont wil daar alleen anoniem over vertellen.
4: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen. Lekkages, schimmelplekken, kortsluitingen, brandmelders die niet werken, een intercom die het een maand lang niet doet.
3: Ja. Klinkt best wel schrijnend ook.
4: Ja, ja. En ja, wat ik zeg, de veiligheid. Wij willen onze kinderen hier liever niet buiten laten spelen, omdat er gewoon te veel gekke dingen gebeuren hier.
3: Zoals?
4: Nou ja, onder andere schietpartijen, mensen die met messen lopen te zwaaien, die eigenlijk gewoon niet hier thuis horen, maar gewoon in een instelling.
3: Het zijn ook allemaal doorstroomwoningen. Die zijn eigenlijk bedoeld voor misschien 1-2 jaar max om hier te verblijven. Hoe lang wonen jullie hier nu al?
4: Volgens mij is dit het 4e jaar, ja. Ja, en als je Centrada daarover over confronteert van we zouden hier eigenlijk max 2 jaar mogen zitten, dan wordt er gewoon simpelweg gezegd, ja, maar ja, we hebben niet voldoende aanbod om dat na te streven. Ja. Het is klein, veel te klein eigenlijk. En voor tijdelijk is het natuurlijk in de woningnood waarin we nu zitten, is het een oplossing. Maar of het de juiste oplossing is, dat wil ik niet zeggen.
3: Nee. En dat is dus ook hele onveiligheid dan buiten de woning ook. Ja. Hoe is het om in de woning te zitten, naast dat het klein is?
4: Ja, soms echt wel zwaar. Omdat je toch wel, je hebt geen balkon, je hebt geen schuur. Ik vind het eigenlijk soms best wel onmenselijk, ja.
3: Ik merk het ook aan je, van het is ook echt wel dat je zegt van het is echt heel onveilig hier.
4: Ja, ja. Ja, ik bescherm natuurlijk mijn kind met mijn leven. Ik denk dat eigenlijk alle moeders dat wel doen. En ja, dan heb je zoiets van dan ga ik liever naar familie of speeltuintjes in de buurt. Maar niet hier, ja.
1: Dat was een bewoonster van wooncomplex Lars en Lily in Lelystad. Nou, we spraken nog veel meer bewoners. De meesten willen uit angst voor mogelijke gevolgen alleen anoniem hun verhaal doen. Nou, hun verhalen en ook de reactie van woningcorporatie Centrada lees je op onze website omroepflevoland.nl.
0: Muziek om lekker mee wakker te worden. Teddy Swims op Flevoland, Mr. Know-it-all. En we gaan ook nog terug naar die school waar iedereen beroemd wilde worden. Er was een televisieserie van gemaakt. Ik heb het over Fame van Irene Cara. Die controle gaan hier bij Flevoland is wakker.

0: Fame van Irene Cara en daarvoor dus Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Flevolandse imkers die hebben behoorlijk veel last van de geelpoothoornaar, ook wel de Aziatische hoornaar genoemd. De insecten jagen op bijenkolonies. Met een koffertje vol high-tech apparatuur gaan de imkers op jacht naar die hoornaars.
0: Zo speuren ze naar de nesten. Verslaggever Ruben den Harder ging mee met de imkers Lambert en Mohammed.
2: Op een klein elektriciteitshuisje staan twee potjes op z'n kop. Met een soort bakje eronder, waardoor de hoornaars eruit kunnen drinken. En dat doen ze ook al best wel veel. Wat zit er in dat potje?
3: Suikerwater. Er zit wat bier doorheen. Een beetje wijn, geloof ik ook. Hè?
2: U bent Lambert Ebbers. U bent imker. En u heeft heel veel last van die geelpoothoornaar. Want waarom?
3: Nou, ze hangen voor de kasten. Ze jagen op de bijen. En dat gaat de hele dag zo door. En soms, ik zie nu soms 6, 7, 8 van die hoornaars tegelijk. En ik merk dat de bijen er gestrest van worden. En op een gegeven moment durven ze zelfs niet meer uit te vliegen. Bij mij gaat dat nog wel, maar gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken. Misschien zelfs dit jaar al dat het misgaat. Maar we trekken vaak met z'n tweeën op. Modi gaat nu proberen een hoornaar te vangen en een zender om te hangen. Je ziet, het is een geduldwerkje. En nu wordt ze, ik zie hem bewegen.
2: En nu hebben ze er eentje.
3: En dan kan hij het zendertje omkrijgen.
2: Dat zendertje, ja, een soort heel klein chipje met een ringetje eromheen. En dat ringetje moet dan om het lichaam van de hoornaar heen.
3: Ja, oké. Dan mag hij weer even drinken. Ja, hij gaat vliegen. Ja. Hij gaat het bos in.
2: Ja. Meteen het bos in.
3: Ja, hè?
2: En dat willen jullie ook. Jullie willen dat hij jullie naar het nest brengt.
3: Ja. Kijk, ik krijg nu groen signaal.
2: Er komt een pistoolvormig apparaat uit de koffer en dat is dan de ontvanger.
3: En een hoog piepje betekent dat hij dicht in de buurt is. Kijk, nu hoor je hem lager. Hier zit hij duidelijk niet. Nou, nu gaan wij de jungle in. Nou, we hadden straks hier een doorgang gevonden. Moet wel oppassen waar je je voeten zet. Het is een beetje ongelijk hier. Het is nu echt een zoekplaatje. Nou ja, we hebben het ook al eens beleefd dat de zender het begaf. Dus dan kun je ook lang blijven zoeken. Maar...
2: Lambert, is het niet vervelend dat je als imker hiermee bezig moet houden?
3: Nou, ik vind het leuk om te doen op zich. Dit is best wel spannend werken. En je weet niet wat je tegen gaat komen. Je komt op plekken waar nooit iemand komt bij spreken. In die zin geeft het een soort kick van jagen, zeg maar.
2: Ja, de hoornaar is vervelend, maar de jacht is leuk.
3: Ja precies. Ja, ja.
4: Wat zit hier? Die heb ik gewoon niet.
3: Ik heb het idee dat ik hier iets zie. Ik zie hier een balletje, volgens mij. Ja, volgens mij zie ik hem, hoor. Hij waait heen en weer in de wind. Maar elke keer verschijnt hij weer. Kijk, het is een behoorlijke bal.
2: We hebben hem gevonden nu, hè? Hier boven in de boom. Hij is bijna niet op beeld te krijgen, zo hoog. Wat doen jullie nu?
3: We gaan een locatie markeren, dat we deze plek terug kunnen vinden. En dan wordt het gemeld bij Ronald, onze verdelger. En die komt hier dan met de stofzuiger. En we hopen dat hij dan vanaf de bodem het erbij kan.
2: Hoe voelt het als je dan weer zo'n nest gevonden hebt?
3: Ja, fantastisch. Zie je dan aan ons toch glimmen?
4: Ja, zeker.
1: Ja, dat was Lambert Ebbers van uit Lelystad. Hobby-imker dus. Nou, hopelijk gaat het helpen in zijn strijd tegen die hoornaar.
0: Zeker. Ik had gisteravond trouwens opvallend veel hommels in de tuin en in de bloemenstrook, die al een beetje uitgebloeid is. Ik dacht, hommels opeens op zo'n avond.
1: Maar die tel jij per dag?
0: Nee, dat doe ik niet. Oh. Maar het viel me op dat het er opeens heel veel waren. Ik dacht, nou, hoe kan dit? Maar
1: ja?
0: Even
1: nou, misschien
0: bellen.
1: Heb jij thuis antwoord. Dan kun je doorgeven via de app.
0: Kan al op 023 28 50 50. Maar eerst, de berichten van buiten Flevoland zometeen.
1: Die hebben we zometeen, ja. Het gaat over nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada. Nou ja, die zijn het laatste moment uitgesteld. Het waarom daarachter hoor je zometeen.
5: Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. Flevoland is wakker met Jolien en Leo.

0: toch handig, hè? Op die manier gewoon even je familie gedag zeggen.
1: Hallo, roepen ze allemaal.
0: Vind ik wel zo efficiënt.
1: Cold kimono. En dan de berichten van buiten Flevoland.
0: Ja, de nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Ik dacht even dat ik ze allemaal ging opnoemen, maar dat viel mee gelukkig.
1: Het is wel veel geld alles bij.
0: Ja, zeker. Ja. Nou ja, Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan. Anders, je snapt het, gaan die importheffingen alsnog door.
1: In Nederland worden jaarlijks tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. Dat gebeurt via Nederlandse websites en maaltijdbezorgers. Het is een miljoenenhandel waar ook criminelen geld aan verdienen, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Het is heel eenvoudig om deze vaak goedkopere blikjes te kopen. Dat kan bij kleine particuliere bedrijven of bij grote websites.
0: Haken, kruisen en leuzen zijn de afgelopen maanden op de stoep bij tegenstanders van een asielopvang in Engelen gespoten. Racisten, fascist en fuck defense werd onder andere voor huizen met een anti-AZC-poster op straat gespoten, meldt Omroep Brabant na onderzoek. Politie en gemeente willen er niet veel over kwijt. Ze geven aan ervan op de hoogte te zijn, maar daar blijft het dan ook wel bij in de reactie. In Engelen komen mogelijk 50 minderjarige asielzoekers. Dat zorgt al maandenlang voor onrust, protesten en intimidaties in het dorp. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
3: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Bewoners van de wooncomplexen Lars en Lily en Lelystad zijn niet blij met hun woonomstandigheden. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland.
5: Voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk, omdat zij zien veel te veel. Ik bedoel, een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
1: Maar woningcorporatie Centrale gaf afgelopen weekend juist aan dat de problemen meevielen. In totaal bestaan Lars en Lily uit 300 tijdelijke appartementen. De bedoeling is dat de bewoners na een tijdje doorstromen naar een permanente woning. Dat is alleen een papieren werkelijkheid, zeggen de bewoners. Aan de schoolwerf in Almere Haven moeten zo 100 sociale en middenhuurwoningen komen. Wooncoöperatie De Binnenhaven is al 8 jaar bezig met de plannen, maar de financiering is lastig rond te krijgen. Daarom verkoopt de coöperatie obligaties. Wie investeert, leent geld tegen een rente van 3% per jaar met een looptijd van 10 jaar. Iem de Roos heeft ook obligaties gekocht.
6: Als ik aandelen of obligaties koop, dan doe ik dat het liefst voor een doel waar ik volledig achter kan staan.
1: De Binnenhaven wil zo €200.000 ophalen. Meer details erover hoor je zometeen. Alphen in Almere heeft voor het tweede kwartaal op rij meer omzet geboekt. Bedrijf in energieoplossingen zag de omzet met €24,8 miljoen stijgen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het Almeerse bedrijf zet sinds begin dit jaar naast laadpalen ook in op slimme netwerkoplossingen. Met energieopslagsystemen en nieuwe snufjes zag Alphen de omzet dan ook vooral stijgen. De winst liep met €1,2 miljoen wel wat terug vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Wandelaars en fietsers hoeven binnenkort niet meer met de natte voeten door de Torenvalktunnel in Lelystad. De gemeente laat de wandel- en fietspassage bij zware regen leegzuigen in afwachting van een permanente oplossing. 3 kapotte afvoerbuizen zorgen ervoor dat het water niet wegkomt. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn verlengd met 1/2 jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. De Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die heffingen zijn uitgesteld. Er komen nu onderhandelingen. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. Frank Beard werd 77 jaar.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en valt van tijd tot tijd regen. Vanmiddag breekt vaker de zon door en is het vaker droog. Dus is het toch nog prima weer voor een wandeling met temperaturen van 19 à 20 graden. Door een matige zuidwestenwind voelt het soms wel wat kouder aan. Morgen is het behoorlijk wisselvallig met veel buien waarbij ook onweer mogelijk is. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, pas in het weekend wordt het iets vaker droog en zonnig. De maxima liggen daarbij rond 20 graden en in de nachten koelt het af naar 11 tot 13 graden.
0: Hoe is het op de weg? Nog geen files of vertragingen. Dus nou, zou mooi zijn als dat zo blijft. Kun je lekker doorrijden deze woensdagochtend. Wel wat flitsers. Er staat er eentje op de A1 bij Muiden. Naarden richting Amsterdam. Hectometerpaal 14,6. En de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muidenberg 69,2. En de andere kant op. Dus Lelystad-Muidenberg 62,3. Zie je ook een flitser? Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: All That She Wants. Het is bijna 7:30. Goedemorgen.
1: De Almeerse wooncorporatie De Binnenhaven geeft obligaties uit om een wooncomplex mogelijk te maken. De corporatie is al jaren bezig om 100 woningen te krijgen aan de Schoolwerf in Almere Haven. Maar financiering van de overheid is lastig.
0: Die heeft weinig geloof in de aanpak. Dat zegt penningmeester Co Donk van De Binnenhaven.
2: Hoi.
3: De sfeer zit er goed in bij woningcorporatie De Binnenhaven.
2: Ik kom voor de koffie.
3: Op deze plek in Almere Haven moeten straks zo'n 100 huurwoningen komen. Alleen, van de woningen zelf is voorlopig nog weinig te zien.
2: Oh ja, wat je hier dan gaat zien is eigenlijk een aantal blokken die samen een soort hofje gaan vormen. Met allemaal de ingangen een beetje naar de binnenkant toegericht. En waar mensen eigenlijk samen een woongemeenschap gaan vormen.
3: Om de financiering rond te krijgen verkoopt De Binnenhaven obligaties. Wie er een koopt, leent de woningcorporatie voor 10 jaar geld uit. Een paar honderd meter verderop heeft Iem al flink wat geld in het plan gestoken. 10.000 euro om precies te zijn.
4: Hij is sterk. Dat betekent dus dat je er eventueel kokend water bij kunt doen. En dat staat op tafel. Ik had mijn huis verkocht. Ik had een smak geld. Korte tijd was ik een very wealthy woman. Nou, niet meer hoor. Maar toen kon ik obligaties kopen. Nou, heb ik gedaan. Als ik aandelen of obligaties koop, dan doe ik dat het liefst voor een doel waar ik volledig achter kan staan. En dan moet je denken aan duurzaamheid, want dit project is ontzettend duurzaam. En ik geef mijn geld liever aan dat soort initiatieven dan aan oliemaatschappijen of andere oorlogsindustrieën, wat dan ook maar.
3: En wat is het niet zo lukken?
4: Risico's zitten overal aan. Ik denk wel, als je het verschil tussen obligaties en aandelen is. Aandelen ben je mede-eigenaar, obligatie is een lening. Nou, die kan je kwijtraken. Nou, dat is dan jammer.
1: Ja, het is dan jammer. Ja, dat is ook weer zo simpel het kan zijn. In de Roos was dat. Het is niet bekend wanneer het benodigde geld binnen is. En de plannen dus verder uitgewerkt kunnen worden. Het verslag was van Joris Souter.

0: Het is een straffe wandeltempo ook, deze plaat. Alex Warren en Fever Dream.
1: Zeker.
0: Ja. Ja, ik zie een blik van herkenning bij jou.
1: Ja, ik gebruik hem nog steeds wel.
0: Oh, nog steeds?
1: Ja hoor.
0: Prima. Zometeen, de rubriek. Wat hebben we gemist op Radio NTV gisteravond?
1: Ja, dan gaat het onder andere over het toenemend aantal buitenlandse tandartsen in Nederland. Daar had Nieuwsuur het over.

0: Is This Love, Alison Moyet. Ik was laatst bij de tandarts en de voertaal was Engels.
1: Oh, Engels. Oh, ja, nou ja, ach, dat is nog te doen. Zolang het geen Pools wordt of iets anders. Ja, in Nieuwsuur ging het over de toename van het aantal buitenlandse tandartsen in Nederland. Volgens de beroepsorganisatie worden in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen opgeleid. Terwijl er wel genoeg animo voor is. Volgens tandarts Maartje Heijer is het allemaal een kwestie van geld.
2: Een tandartsstoel kost gewoon heel veel geld. Laat staan dat je er een heel gebouw vol mee moet zetten. Dus dat begrijp ik ook wel. Als je dan vervolgens tandartsen uit het buitenland haalt en die een belastingvoordeel geeft omdat het een schaars beroep is, ja, dan sla je volgens mij echt wel de plank mis.
1: Hans de Vries is voorzitter van de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. Hij vindt dat er een kwetsbare situatie is ontstaan door te steunen op veel buitenlandse tandartsen.
3: Kwetsbaar is vooral dat je niet kan voorspellen hoe lang mensen blijven. Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
1: Ja, en wat dan? Nou, tekort is een probleem dat al veel langer speelt, zegt de Vries. Hij wil met de verantwoordelijke ministeries in gesprek.
3: Kijk, dat je geen ijzer met de handen kan breken in deze fase, dat weten we allemaal. Maar het signaleren van de problematiek en het bewust maken van de keuze om veel uit het buitenland opgeleide in Nederland te laten werken, dat is een begin. Doe je dat wel of doe je dat niet? En onder welke voorwaarden en welke kwaliteitsgaranties heb je daarbij? Daar willen we het graag met hen over.
1: Ja, ik zag, mijn zoon was bij de tandarts geweest. Dus ik zag de rekening liggen en de verstandskies. Want die was eruit getrokken.
0: Aha.
1: Keurig in een plastic zakje hoor, dat wel.
0: Kreeg je die mee?
1: Ja, kan je die krijgen.
0: Jij kunt hem ook daar laten weggooien.
1: Ja, ik...

0: dat kan ook. Maar ik zag de rekening. Wat denk je? Verstandskies trekken?
1: Oké, met verdoving natuurlijk. 850 euro.
0: 850 euro?
1: Ja?
0: Nee, ik vond een koopje eigenlijk best wel, ja. 110.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh. En dan moeten er nog drie.
0: Nee, deze wel, daar heeft u meteen naar laten kijken. Dat, dat was nog oké. Okay. Dat kon
1: dat
0: nog wel even.
1: Dat was nog oké, okay. Ja.
0: Nou, dus misschien wordt het uiteindelijk dat bedrag. Maar dit viel nog mee.
1: Oh, zit ik veel.
0: Maar misschien ben ik nu wel slapende hond aan het wakker maken.
1: Ik ben veel te hoog aan het schatten, hoor ik.
0: Ja.
1: We gaan van de televisie naar de radio. In Met het oog op morgen aandacht voor, ja, we noemen hem maar even Lucky. Deze onbekende man kreeg 3 jaar geleden een beroerte in Amsterdam. Hij kan niet meer praten en daardoor blijft zijn identiteit onbekend. De politie heeft een oproep gedaan in de hoop meer informatie te krijgen. Ja, hoe kon hij zo lang anoniem leven? Volgens Herma Kluin, en zij is detective bij recherchebureau Incognito, moet je je afvragen of het een bewuste keuze was.
2: Als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
3: Ja.
2: Nou, eentje is bijvoorbeeld, je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is, als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt het ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden.
1: Of Lucky gebaat is bij de zoektocht, is nog maar de vraag, zei Kluin.
2: Weet je, als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt,
3: ja,
2: en misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie?
1: Nou, tot er, ja, alleen maar mysterieuzer op.
0: Ja, nou ja, ze heeft natuurlijk wel een punt. Ja, ja. Dat is lastig natuurlijk, omdat hij zich niet verstaanbaar kan maken.
1: Mm-hmm.
0: Ja. We gaan even naar voetbal, want voetballer Joey Veerman die heeft een transfer te pakken. Nou, heb je vast wel meegekregen. Hè? Hij gaat van PSV naar het Duitse Borussia Dortmund. Het voetballen, nou ja, dat zal natuurlijk geen probleem zijn. Nou, de taal misschien nog wel. In Met het oog op morgen gaf Juri Mulder, technisch directeur van het Duitse Schalke 04, alvast wat tips.
4: Waar ik pas later achter kwam, ze riepen steeds Leo in het veld. En ik keek om me heen, maar ik zag nergens een Leo. Want bij ons in het elftal liep er ook geen Leopold of wat dan ook.
3: Nee.
4: Maar het bleek dat dat los was.
0: Ja, dat betekent los. Dus van die bal afblijven. Nou, volgens Mulder heeft ook steenkolen-Duits, hoeft dat geen probleem te zijn voor Veerman.
4: Iemand begroeten is daar Glück auf.
3: Glück auf van het mijne, ja.
4: Ja, tuurlijk. Dus je zegt niet hallo, hoi, Glück auf. Dus als hij dat al zegt, dan is het fantastisch.
3: Ja.
4: En hij moet natuurlijk 1 wedstrijd moet hij weten. En dat is de wedstrijd, die hebben wij natuurlijk ook dik aangekruist. Die is eindelijk weer, is er weer. Dat is Rivier Derby. En dat is de wedstrijd natuurlijk tussen mijn club en Dortmund.
0: Nou, onthouden dus. Glück auf, als hij dat zegt.
1: Leo.
0: Dat moet nog wel lukken. Glück auf. Dat was gisteravond op radio en tv.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik merk dat de bijen gestrest van worden en op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik had me uitverkocht. Ik had smak geld. Kort tijd was ik een very wealthy woman. Nou niet meer hoor.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bewoners Las en Lily in Lelystad voelen zich onveilig. Een nieuw bouwproject Almere Haven wordt gefinancierd met obligaties. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
11: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
10: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Hallo!

0: Kiska.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ga jij ze terugkijken?
3: Ja, om 6:55 s'avonds. Dan krijgen we om 7:00
2: Ja. Ja, misschien werkt dat wel goed voor ons.
3: Ja.
2: Oh, ik ga dat proberen inderdaad. Dat je dan daarna heerlijk kan slapen.
3: Ja,
2: ja, ik vind het wel. Ik vind het wel ontzettend leuk dat ze dit hebben gedaan.
3: Ik ben ooit in Rotterdam naar het tentoonstelling geweest over de Fabeltjes krant.
2: Oh, serieus?
3: En daar hadden ze een huis ingericht in de jaren 60 stijl. Met zo'n hondenhok televisieachtig ding. En daar kon je de eerste aflevering op terugkijken. Was prachtig.
2: Oké, okay, nou, ja. Ik vind het helemaal geweldig. Hoe is het op de weg? Is daar ook zo geweldig? Jazeker, want je kunt overal lekker doorrijden.
3: Oh, prima.
2: 1 flitser gemeld. Die staat op de A1 en bij Muiden naar den richting Amsterdam. Bij hectometerpaal 14,6. Dus alles. En zie je ook een flitser. Dan kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister.
3: Straks in de nieuws.
2: Hebben we het over bewoners van de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Die zijn niet te spreken over hun woonomstandigheden. Het is er onveilig, zeggen ze. En in de huizen zelf zijn ook wel heel veel problemen. Nou, wat die problemen zijn, dat hoor je zo meteen.
3: In het nieuws gaan we ook nog even lekker naar buiten. Imkers hebben veel last van de geelpoothoornaar die op hun bijen jaagt. Ze gebruiken nu bijzondere apparatuur in de jacht op die hoornaar. Onze verslaggever ging mee het bos in.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, zijn hobby, Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Ja, een van onze hobby's is om 7:08 het nieuws van Flevoland.
1: Nou, is dat een hobby? We worden er ook goed voor betaald natuurlijk, hè, gelukkig.
0: Moet je niet verklappen.
1: Nou, oh, ja, ja. Dat weten de mensen wel, als het goed is. Okay. We gaan het hebben over zorgen bij bewoners in Lelystad. Dan hebben we het over een explosie bij de ingang. Een schietincident in de omgeving. En politie die meerdere keren bij de gebouwen moest zijn. Afgelopen maanden waren er meerdere incidenten bij de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Want daar hebben we het dan over. Sinds die explosie, in juni was dat, loopt er in het weekend extra beveiliging rond.
0: Bewoners vertellen ook over andere vormen van overlast. Katja Hartkamp is een van die bewoners van Lily. Ze woont er met haar 3 kinderen.
2: Deze wijk is gewoon niet zo rustig. En ook voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk. Omdat zij zien veel te veel. Ik bedoel, een schietpartij geweest. Heel veel branden geweest. Ja, echte veiligheid. Dat is geen goede plek. Maar ook appartementen zelf, dat is zo klein. Ik woon hier met mijn zoon, hij is 20. En 2 dochters, zij zijn 13 en 10. Dus dat is geen kleine kinderen. Net als groot of groter dan ik. Dus het is echt beperkt voor ons. En ik slaap zelf hier in de woonkamer.
3: Op deze bank hier, ja, achter u, dat is een slaapbank.
2: Dat is mijn slaapbank. Ja, ik kan hier open en slapen.
3: We staan nu even een paar minuten te praten. Ik merk toch wel van, oh, het is wel warm hier ook. Terwijl het is buiten niet zo heel warm nu. Hoe is het te doen met de warmte in deze appartementen?
2: Ja, dat klopt. Het is benauwd hier. En ik heb vanaf oktober heeft vragen gesteld tegen Centrada over een ventilatie. En ze hebben die gecontroleerd. Wel iemand van Centrada, medewerker, maar... Ja, het blijft hetzelfde. We hebben nu een raam open, maar jullie voelen dat is niet zo...
3: Nee. Heeft u ook al met Centrada hierover gesproken?
2: Jazeker. Dus ik was langs geweest 2 keer. Ook mail gestuurd over details. Wat is ons leven nu? Maar ik hoor alleen maar terug. Ja, het is jammer, maar het is geen andere woning voor ons. En dan, hoe lang blijven wij hier zitten, dat niemand weet.
1: Maar Katja is niet de enige die problemen ervaart. Ook andere bewoners die we spreken zeggen dat het wonen in Lars en Lily, in Lelystad dus, anders is dan ze hadden gehoopt. Vooral de veiligheid is een grote zorg.
0: Een bewoonster die nu 4 jaar in Lily woont, wil daar alleen anoniem over vertellen.
4: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen. Lekkages, schimmelplekken. Kortsluitingen, brandmelders die niet werken, een intercom die het een maand lang niet doet.
3: Ja. Klinkt best wel schrijnend ook.
4: Ja, ja. En ja, wat ik zeg, de veiligheid. Wij willen onze kinderen hier liever niet buiten laten spelen, omdat er gewoon te veel gekke dingen gebeuren hier.
3: Zoals?
4: Nou ja, onder andere schietpartijen, mensen die met messen lopen te zwaaien, die eigenlijk gewoon niet hier thuis horen, maar gewoon in een instelling.
3: Het zijn ook allemaal doorstroomwoningen. Die zijn eigenlijk bedoeld voor misschien 1-2 jaar max om hier te verblijven. Hoe lang wonen jullie hier nu al?
4: Volgens mij is dit het 4e jaar, ja. Ja, en als je Centrada daarover over confronteert van we zouden hier eigenlijk max 2 jaar mogen zitten, dan wordt er gewoon simpelweg gezegd, ja, maar ja, we hebben niet voldoende aanbod om dat na te streven. Ja. Het is klein, veel te klein eigenlijk. En voor tijdelijk is het natuurlijk in de woningnood waarin we nu zitten, is het een oplossing. Maar of het de juiste oplossing is, dat wil ik niet zeggen.
3: Nee. En dat is dus ook hele onveiligheid dan buiten de woning ook. Ja. Hoe is het om in de woning te zitten, naast dat het klein is?
4: Ja, soms echt wel zwaar. Omdat je toch wel... Je hebt geen balkon, je hebt geen schuur. Het is... Ik vind het eigenlijk soms best wel onmenselijk, ja.
3: Ik merk het ook aan je, van het is ook echt wel dat je zegt van... Het is echt heel onveilig hier.
4: Ja, ja. Ja, ik bescherm natuurlijk mijn kind met mijn leven. Ik denk dat eigenlijk alle moeders dat wel doen. En ja, dan heb je zoiets van... Dan ga ik liever naar familie of speeltuintjes in de buurt. Maar niet hier, ja.
1: Dat was een bewoonster van wooncomplex Lars en Lily in Lelystad. We spraken nog veel meer bewoners. De meesten willen uit angst voor mogelijke gevolgen alleen anoniem hun verhaal doen. Nou, hun verhalen en ook de reactie van woningcorporatie Centrada lees je op onze website omroepflevoland.nl.

0: Tennessee of Texas. Ja, dat is het dilemma van Ella Langley.
1: We gaan naar het weer en dat doen we met Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat doet de temperatuur vandaag?
2: Nou, die is magertjes hoor. Zeker ten opzichte van wat we de laatste tijd gezien hebben. Vanmiddag moeten we ons tevreden stellen met een graad of 20. En op dit moment is het 16 of 17 graden. Dus er komt ook niet zo heel veel bij de huidige temperatuur. Wat er nog wel bij komt is een portie regen. Het regent op dit moment al op heel veel plaatsen. En die regen die houdt eigenlijk de hele ochtend aan. Bij een nog iets wat in kracht toenemende zuidwestenwind. Dat wordt in open gebied misschien zelfs wel af en toe windkracht 5.
1: Zo.
2: Nou, dat zal vanmiddag ook wel het geval zijn. Nou ja, hooguit 20 graden. Het goede nieuws is dan wel dat de meeste regen geleidelijk aan naar het oosten wegtrekt. Dat het veel vaker droog is. En misschien dat we nog wel af en toe de zon door zien breken. Er valt dan niet meer dan een enkele korte lichtere bui. Dus helemaal droog kan ik het niet geven voor vanmiddag. Maar er zit wel wat verbetering in.
1: Oké. Ja, Alfred, ik heb het idee, ik weet niet hoe dat met jou is, maar dat onze lijven inmiddels zo gewend zijn / waren aan die hitte, dat ik het nu gewoon al een beetje koud heb, een beetje huiverig. Herken je dat?
2: Nou, ik kan me dat wel voorstellen, hoor. We hebben zoveel weken hebben we warm weer gehad en misschien dat er ook wel luisteraars waren die tijdens de wat koelere of minder warme fase toevallig net ergens in Zuid-Europa zaten. Dus ja, dan zit die warmte helemaal in je lichaam. En als het dan toch wel een stukje frisser is, hooguit een graad of 20, dan merk je dat wel. Dus ik kan me dat wel voorstellen.
1: Ja, want die 19, 20 graden, dat blijft de komende dagen ook zo?
2: Ja, ik ben bang van wel dat dat een beetje de waarden zijn die we hebben. Sterker nog, vanavond koelt het natuurlijk wat af. Er kan nog een enkele bui vallen. Vannacht is het even wat rustiger. Maar goed, daar hebben we niet zoveel aan. Want morgenochtend, dan dienen zich gewoon weer nieuwe buien aan. En dat kunnen felle buien zijn. Morgen de hele dag even van die korte, felle buien met misschien ook wel wat onweer erbij. Tussendoor hooguit een graad of 20, want in de buien koelt het ook nog een paar graden af. Dus degenen die warmte echt in hun lichaam hebben, die zullen dat morgenmiddag zeker wel merken. Ja, en ook na morgen 20, 21 graden, dat is zo'n beetje het hoogste wat ik eruit kan halen uit de weerkaarten. En daarbij is het voorlopig wisselvallig. Het ziet er wel naar uit dat het in het weekeinde op een enkele bui na droog blijft. Dus dat is dan nog misschien even het goede nieuws wat ik kan melden.
1: Ja, dat is zeker goed nieuws. Kijken we daar alvast maar naar uit. Alfred, dankjewel.
2: Oké, alsjeblieft.
1: Gaan we door met het nieuws. Flevolandse imkers die hebben veel last van de geelpoothoornaar. Ook wel de Aziatische hoornaar genoemd. De insecten jagen op bijenkolonies. Nou, met een koffertje vol high-tech apparatuur gaan de imkers op jacht naar die hoornaars.
0: Zo speuren ze naar de nesten. Verslaggever Ruben den Harder ging mee met de imkers Lambert en Mohammed.
3: Op een klein elektriciteitshuisje staan twee potjes op zijn kop. Met een soort bakje eronder, waardoor de hoornaars eruit kunnen drinken. En dat doen ze ook al best wel veel. Wat zit er in dat potje?
4: Suikerwater. Dus, er zit wat bier doorheen. Een beetje wijn, geloof ik ook. Hè?
3: U bent Lambert Ebbers. U bent imker. En u heeft heel veel last van die geelpoothoornaar. Want waarom?
4: Nou, ze hangen voor de kasten. Ze jagen op de bijen. En dat gaat de hele dag zo door. En soms, ik zie nu soms 6, 7, 8 hoor van die hoornaars tegelijk. En ik merk dat de bijen gestrest van worden. En op een gegeven moment durven ze zelfs niet meer uit te vliegen. Bij mij gaat dat nog wel, maar gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken. Misschien zelfs dit jaar al dat het misgaat. Maar we trekken vaak met z'n tweeën op. Modi gaat nu proberen een hoornaar te vangen en een zender om te hangen. Je ziet, het is een geduldwerkje. En nu wordt ze, ik zie hem bewegen.
3: En nu hebben ze er eentje.
4: En dan kan die het zendertje omkrijgen.
3: Dat zendertje, een soort heel klein chipje met een ringetje eromheen. En dat ringetje moet dan om het lichaam van de hoornaar heen.
4: Ja, oké. Dan mag hij weer even drinken. Hè? Ja, kijk, hij gaat vliegen. Ja. Hij gaat het bos in.
5: Ja.
3: Meteen het bos in.
4: Ja, hè?
3: En dat willen jullie ook. Jullie willen dat hij jullie naar het nest brengt.
4: Ja. Kijk, ik krijg nu groen signaal.
3: Er komt een pistoolvormig apparaat uit de koffer en dat is dan de ontvanger.
4: En een hoog piepje betekent dat hij dicht in de buurt is. Kijk, nu hoor je hem lager. Hier zit hij duidelijk niet. Nou, nu gaan wij de jungle in. Nou, we hadden straks hier een doorgang gevonden. Moet wel oppassen waar je je voeten zet. Het is een beetje ongelijk hier. Het is nu echt een zoekplaatje. Nou ja, we hebben het ook al eens beleefd dat de zender het begaf. Dus dan kun je ook lang blijven zoeken. Maar...
3: Lambert, is het niet vervelend dat je je als imker hiermee bezig moet houden?
4: Nou, ik vind het leuk om te doen op zich. Dit is best wel spannend werken. Hè? En je weet niet wat je tegenkomt. Je komt op plekken waar nooit iemand komt bij spreken. In die zin geeft het een soort kick van jagen, zeg maar.
3: Ja, de hoornaar is vervelend, maar de jacht is leuk.
4: Ja, precies. Ja, ja.
5: Wat zit hier? Die heb ik gewoon niet.
4: Ik heb het idee dat ik hier iets zie. Ik zie hier een balletje volgens mij. Ja, volgens mij zie ik hem hoor. Hij waait heen en weer in de wind. Maar elke keer verschijnt hij weer. Kijk, dat is een behoorlijke bal.
3: We hebben hem gevonden nu, hè? Hier boven in de boom. Hij is bijna niet op beeld te krijgen, zo hoog. Ja. Wat doen jullie nu?
4: Nou, we gaan een locatie markeren. Dat we deze plek terug kunnen vinden. En dan wordt het gemeld bij Ronald, onze verdelger. En die komt hier dan met de stofzuiger. En we hopen dat hij dan vanaf de bodem het erbij kan.
3: Hoe voelt het als je dan weer zo'n nest gevonden hebt?
4: Ja, fantastisch. Zie je dan aan ons toch glimmen.
5: Ja, zeker.
1: Geslaagde jacht dus. Ja, het zijn net jongetjes met een zo'n paintballpistool door het bos. Dat ziet er wel heel grappig
0: uit. Zo'n
1: soort
0: dingen is het, ja.
1: Ja. Lambert Evers hoorde je. Hobby-imker dus uit Lelystad.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. Waarom? Je hoort het zometeen.

0: More Than This. Lekker wakker worden en heel rustig met Roxy Music. Eens even kijken. Oh ja, de berichten van buiten Flevoland beginnen.
1: Ja, het is alweer bijna 7:30, zie ik. Vakbonden CNV en FNV die dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12:00 vanmiddag concrete toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. Daar zit wel wat druk op. In mei zorgde dit conflict voor lange rijen en veel vertragingen op de luchthaven. Een onderhandelaar van vakbond CNV vertelt wat de eisen zijn.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Oh, lekker dan. Dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet.
0: Dus, krijg je straks klachten van je hebt nog zoveel dagen staan.
1: Een beetje op. Vandaag dus dat er opnieuw met acties wordt gedreigd. Ja. Nou, als niet aan die eisen wordt voldaan dan. Dat zal voor passagiers die vandaag vliegen vanaf Schiphol nog geen gevolgen hebben. Oh. Maar ja, wat er daarna gebeurt, dat kan je misschien dan wel raden.
0: Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is fors gegroeid in het afgelopen kwartaal. Die kwam nu ruim 8% hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het CBS. Het is de grootste omzetstijging in 3,5 jaar. Dat komt onder meer door de gestegen olieprijzen, zegt deze econoom.
3: Dat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid. Er is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is. Dan is er meer vraag naar andere raffinaderijen buiten die regio en dus ook in Nederland.
0: Er is nog een plusje. De machine-industrie heeft voor een groot deel bijgedragen aan de omzetstijging.
1: De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Canada heeft 3 dagen de tijd om akkoord te gaan. Anders, je snapt het, gaan de importheffingen alsnog door. En dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Leren mediteren, zen.nl.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Hey Raymond!
15: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Bewoners van de wooncomplexen Las en Lily in Lelystad zijn niet blij met hun woonomstandigheden. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland.
2: Voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk, omdat zij zien veel te veel. Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
1: Maar woningcorporatie Centrada gaf afgelopen weekend juist aan dat de problemen meevielen. In totaal bestaan Las en Lily uit 300 tijdelijke appartementen. Bedoeling is dat de bewoners na een tijdje doorstromen naar een permanente woning. Dat is alleen een papieren werkelijkheid, zeggen de bewoners. Woningcorporatie De Binnenhaven geeft nu obligaties uit voor de bouw van 100 sociale en middenhuurwoningen. De Binnenhaven wil zo 200.000 euro ophalen. Een van de kopers van de obligaties.
3: Als ik aandelen of obligaties koop, dan doe ik dat het liefst voor een doel waar ik volledig achter kan staan.
1: Wie investeert leent geld tegen een rente van 3% per jaar met een looptijd van 10 jaar. Gaat trouwens om huizen aan de Schoolwerf in Almerehaven. Alphen in Almere heeft voor het tweede kwartaal op rij meer omzet geboekt. Het bedrijf in energieoplossingen zag de omzet met 24,8 miljoen stijgen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het Almeerse bedrijf zet sinds begin dit jaar naast laadpalen ook in op slimme netwerkoplossingen. Wandelaars en fietsers hoeven binnenkort niet meer met natte voeten door de Torenvalktunnel in Lelystad. De gemeente laat de wandel- en fietspassage onderdoor de Lassendreef bij zware regen leegzuigen. In afwachting van een permanente oplossing. 3 kapotte afvoerbuizen zorgen ervoor dat het water niet wegkomt. Meer nieuws op de app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vanmorgen bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Af en toe regent het zelfs behoorlijk door. En bij dat alles staat bij het Markermeer en het IJsselmeer een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger, een enkele bui blijft mogelijk en zelfs de zon weet nog heel eventjes door te breken. De temperatuur komt vandaag niet veel hoger uit dan een graad of 20. Na een rustige nacht volgen morgen talrijke buien, soms ook met onweer.
6: Hoe is het op de weg? Klein beetje vertraging op de N50 en Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek ben je ruim 10 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. Flitsers zijn gemeld op de A1 bij Muiden, Naarden richting Amsterdam, hectometerpaal 14,6 en ook op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg. En dat is dan bij hectometerpaal 69,6. Ja, je hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. De Almeerse wooncorporatie De Binnenhaven die geeft obligaties uit om een wooncomplex mogelijk te maken. Nou, hoe dat dan precies werkt, dat hoor je zo meteen.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: speelt geen gitaar, deze Mark King, maar hij tokkelt met zijn duim op zijn gitaar. En dan krijg je dat geluid, typisch voor Level 42.
1: Het is 20 minuten voor 8. De Almeerse wooncorporatie De Binnenhaven geeft obligaties uit om een wooncomplex mogelijk te maken. De corporatie is al jarenlang bezig om 100 woningen te krijgen aan de schoolwerf in Almeerhaven. Financiering van de overheid is lastig.
0: Want die heeft weinig geloof in de aanpak, zegt penningmeester van De Binnenhaven, Co Donk.
2: Hoi.
3: De sfeer zit er goed in bij woningcorporatie De Binnenhaven.
2: Ik kom voor de koffie.
3: Op deze plek in Almerehaven moeten straks zo'n 100 huurwoningen komen. Alleen, van de woningen zelf is voorlopig nog weinig te zien.
2: Oh ja, wat je hier dan gaat zien is eigenlijk een aantal blokken die samen een soort hofje gaan vormen. Met allemaal de ingangen een beetje naar de binnenkant toegericht. En waar mensen eigenlijk samen een woongemeenschap gaan vormen.
3: Om de financiering rond te krijgen verkoopt De Binnenhaven obligaties. Wie er een koopt, leent de woningcorporatie voor 10 jaar geld uit. Een paar honderd meter verderop heeft Iem al flink wat geld in het plan gestoken. 10.000 euro om precies te zijn.
4: Hij is sterk. Dat betekent dus dat je er eventueel kokend water bij kunt doen. Dat staat op tafel. Ik had mijn huis verkocht. Ik had smak geld. Korte tijd was ik een very wealthy woman. Nou, niet meer hoor. Maar toen kon ik obligaties kopen. Nou, heb ik gedaan. Als ik aandelen of obligaties koop, dan doe ik dat het liefst voor een doel waar ik volledig achter kan staan. En dan moet je denken aan duurzaamheid. Want dit project is ontzettend duurzaam. En ik geef mijn geld liever aan dat soort initiatieven dan aan oliemaatschappijen of andere oorlogsindustrieën of wat dan ook maar.
3: En wat is het niet zo lukken?
4: Risico's zitten overal aan. Ik denk wel, als je het verschil tussen obligaties en aandelen is. Aandelen bij je mede-eigenaar, obligatie is een lening. Nou, die kan je kwijtraken. Nou, dat is dan jammer.
1: Ja, dat is dan jammer. Iem de Roos was dat. Het is niet bekend wanneer het benodigde geld binnen is en de plannen dus verder uitgewerkt kunnen worden. Het verslag was van Joris Sauter.
0: Zometeen, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Wat zit er in, Jolien?
1: Nou, in Nieuwsuur ging het over de toename van het aantal buitenlandse tandartsen in Nederland.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: ABBA, Money, Money, Money. En daarvoor Sienna Spiro.
1: Wanneer was jij voor het laatst bij de tandarts, Leo?
0: Dat is... november was ik daar.
1: November?
0: Ja.
1: Oh, dat wordt wel weer tijd, toch?
0: Ja, maar gaat dit om het jaar.
1: Oh, één keer in het jaar maar?
0: Ja.
1: Oh, oké. Okay. En heb jij dan gewoon een Nederlandse tandarts? Of
0: nee, Pakistan.
1: Pakistaans? Oh.
0: Ja.
1: Oh.
0: En een Marokkaanse mondhygiëniste en die... plan ik daarvoor.
1: En heb je dan een vertaal-app of gaat het in het Engels?
0: Gaat het wel in het Engels? Ja, okay. Al jaren.
1: Nou ja, dat is misschien best nog wel lastig. Als je bepaalde...
0: Ja.
1: Iets van je tanden wil uitleggen.
0: Dan heb ik geluk. Ik heb nooit wat.
1: Oh, dat scheelt. Ja. Oké. Okay.
0: Daarom ga ik ook niet zo vaak.
1: No holes in your teeth.
0: Nee, no holes in my teeth.
1: Nou ja.
0: Ik heb nergens last van.
1: In Nieuwsuur.
0: Ja, vertel.
1: Daarom vraag ik het. Ging het over de toename van het aantal, jawel, buitenlandse tandartsen in Nederland.
0: Kijk.
1: Volgens de beroepsorganisatie worden in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen opgeleid. Terwijl daar toch echt wel genoeg animo voor is. Volgens tandarts Maartje Heijer is het een kwestie van geld.
2: Een tandartsstoel, het kost gewoon heel veel

0: valt. Laat staan dat je een heel gebouw vol mee moet zetten. Dus dat begrijp ik ook wel. Als je dan vervolgens standaards uit het buitenland haalt en die een belastingvoordeel geeft omdat het een schaars beroep is, ja, dan sla je volgens mij echt wel de plank mis.
1: Hans de Vries is voorzitter van de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. En hij vindt dat er een kwetsbare situatie is ontstaan door te steunen op veel buitenlandse tandartsen.
2: Kwetsbaar is vooral dat je niet kan voorspellen hoe lang mensen blijven. Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
1: Nou, dat weet ik niet of dat zo werkt.
3: Opeens is die weg.
1: Als ze er al heel lang zijn en ze hebben hier hun leven opgebouwd, dan weet ik niet of ze meteen weg zijn. Maar goed, het zou kunnen. Het is in die zin onzeker natuurlijk. Het tekort is een probleem dat al veel langer speelt, zegt de Vries. En hij wil nu met de verantwoordelijke ministeries in gesprek.
2: Kijk, dat je geen ijzer met handen kan breken in deze fase, dat weten we allemaal. Maar het signaleren van de problematiek en het bewust maken van de keuze om veel uit het buitenland opgeleide in Nederland te laten werken, dat is een begin. Doe je dat wel of doe je dat niet? En onder welke voorwaarden en welke kwaliteitsgaranties heb je daarbij? Daar willen we het graag met hen over.
3: Oké, welke taal kun jij spreken met je tandarts?
1: Fries en Nederlands.
3: Fries en Nederlands, oké.
1: Ja, goed, hè?
3: Ja. Het is tweetalig.
1: Ja, nou, nee, eigenlijk altijd Fries doe ik, ja.
3: Oké.
1: Ja.
3: Het oog op morgen. Daar was aandacht voor. Ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Voor Lucky, een onbekende man. Die kreeg 3 jaar geleden een beroerte in Amsterdam. Hij kan niet meer praten en daardoor blijft zijn identiteit onbekend.
1: Maar wie heeft die naam Lucky dan bedacht? Want hey, Lucky, nee, klinkt dit allemaal niet natuurlijk.
3: Nee, unlucky.
1: Ja, dat is ook, een beetje triest. Ja.
3: Maar goed, de politie heeft een oproep gedaan in de hoop meer informatie te krijgen. Misschien heb je die foto gezien van zo'n man die in een bed ligt. Hoe kon hij zo lang anoniem leven? Nou, volgens Herma Kluins, is detective bij recherchiebureau Incognito, moet je je afvragen of dit een bewuste keuze was.
4: Als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
3: Ja.
4: Nou, eentje is bijvoorbeeld, je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is, als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt het ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden.
3: Ja, of Lucky gebaat is bij de zoektocht, is nog maar de vraag, zei Kluin.
4: Weet je, als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt,
3: ja,
4: en misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie?
3: Allemaal vragen. Die gisteren werden opgeworpen met het oog op morgen.
1: Nou, als ik dit zo hoor, dan denk ik, nou, als je dat nou ambieert om onvindbaar te zijn, en sommige mensen dromen daarvan,
3: moet je moeite voor doen.
1: Dus kun je naar Duitsland, want dan kun je met heel veel contant op heel veel plekken nog contant geld betalen, en dan ergens daar in de antikraak.

0: Dit is Flevoland.
1: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik merk dat de bijen er gestrest van worden en op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik had mijn huis verkocht. Ik had smak geld. Kort tijd was ik een very wealthy woman. Nou niet meer hoor.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bewoners Las en Lily in Lelystad voelen zich onveilig. Een nieuwbouwproject Almere Haven wordt gefinancierd met obligaties. Meer nieuws het komende uur. In Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
12: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
11: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dat is ook wel een intro dat heel veel mensen die op drumles zitten leren. Al vrij snel.
14: Oh.
13: Ja, ja zeker. Eens even kijken hoe het op de weg is. Je kunt lekker doorrijden. Er is alleen wat vertraging op de N50, Emmeloord Zwolle. Dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Ben je 1 kwartier langer onderweg. Flitsers. Staat er eentje op de A1 bij Muiden. Naarden richting Amsterdam. Hectometerpaal 14,6. Dan de A6 bij Lelystad. Richting Muidenberg 62,2. En vanuit de richting Muidenberg. Dus Muidenberg naar Lelystad 69,6. En dan word je ook nog gecontroleerd op die N50. En dat is dan bij Ens. in beide richtingen bij 262,7. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven, hè, via Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker. Ja, het is onveilig, het is vies. Dat zeggen bewoners van de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Je hoort ze zometeen.
9: En imkers die hebben veel last van de geelpoothoorna. Die jaagt op hun bijen. En ze hebben nu bijzondere apparatuur om hen te verjagen. Onze verslaggever ging.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sabrina Carpenter, schenk maar in. En een espresso. Je bent bij Flevoland te zwakker. Het is 9:08.
1: Een explosie bij de ingang, een schietincident in de omgeving en politie die meerdere keren bij de gebouwen moest zijn. De afgelopen maanden waren er meerdere incidenten bij de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Sinds de explosie in juni loopt er in het weekend extra beveiliging rond.
0: Bewoners vertellen ook over andere vormen van overlast. Katja Hartkamp is een van de bewoonsters van Lily. Ze woont daar met haar 3 kinderen.
2: Deze wijk is gewoon niet zo rustig. En ook voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk. Omdat zij zien veel te veel. Ik bedoel, een schietpartij geweest. Heel veel branden geweest. Ja, echte veiligheid. Dat is geen goede plek. Maar ook appartementen zelf, dat is zo klein. Ik woon hier met mijn zoon, hij is 20. En 2 dochters, zij zijn 13 en 10. Dus dat is geen kleine kinderen. Net als groot of groter dan ik. Dus het is echt beperkt voor ons. En ik slaap zelf hier in de woonkamer.
3: Op deze bank hier, ja. Achter u, dat is een slaapbank.
2: Dat is mijn slaapbank. Ja, ik kan hier open en slapen.
3: We staan nu even een paar minuten te praten. Ik merk toch wel van, het is wel warm hier ook. Terwijl het is buiten niet zo heel warm nu. Hoe is het te doen met de warmte in deze appartementen?
2: Ja, dat klopt. Het is benauwd hier. En ik heb vanaf oktober heeft vragen gesteld tegen Centrada over een ventilatie. En ze hebben die gecontroleerd. Wel iemand van Centrada, medewerker, maar... Ja, het blijft hetzelfde. We hebben nu een raam open, maar jullie voelen dat is niet zo... Nee.
3: Heeft u ook al met Centrada hierover gesproken?
2: Jazeker. Dus ik was langs geweest 2 keer. Ook mail gestuurd over details. Wat is ons leven nu? Maar ik hoor alleen maar terug. Ja, het is jammer, maar het is geen andere woning voor ons. En dan, hoe lang blijven wij hier zitten, dat niemand weet.
1: Nou, Katja is niet de enige die problemen ervaart. Ook andere bewoners die we spreken zeggen dat het wonen in Lars en Lily anders is dan ze hebben gehoopt. Vooral de veiligheid is een grote zorg.
0: Een bewoonster die nu 4 jaar in Lily woont, wil daar alleen anoniem over vertellen.
4: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen. Lekkages, schimmelplekken. Kortsluitingen, brandmelders die niet werken. Een intercom die het een maand lang niet doet.
3: Ja. Dat klinkt best wel schrijnend ook.
4: Ja, ja. En ja, wat ik zeg, de veiligheid. Wij willen onze kinderen hier liever niet buiten laten spelen, omdat er gewoon te veel gekke dingen gebeuren hier.
3: Zoals?
4: Nou ja, onder andere schietpartijen. Mensen die met messen lopen te zwaaien. Die eigenlijk gewoon niet hier thuis horen, maar gewoon in een instelling.
3: Het zijn ook allemaal doorstroomwoningen. Die zijn eigenlijk bedoeld voor misschien 1-2 jaar max om hier te verblijven. Hoe lang wonen jullie hier nu al?
4: Volgens mij is dit het 4e jaar, ja. Ja, en als je Centrada daarover over confronteert van we zouden hier eigenlijk max 2 jaar mogen zitten. Dan wordt er gewoon simpelweg gezegd, we hebben niet voldoende aanbod om dat na te streven. Ja. Het is klein, veel te klein eigenlijk. En voor tijdelijk is het natuurlijk in de woningnood waarin we nu zitten, is het een oplossing. Maar of het de juiste oplossing is, dat wil ik niet zeggen.
3: Nee. En dat is dus ook hele onveiligheid dan buiten de woning ook. Ja. Hoe is het om in de woning te zitten, naast dat het klein is?
4: Ja, soms echt wel zwaar. Omdat je toch wel... Je hebt geen balkon, je hebt geen schuur. Het is... Ik vind het eigenlijk soms best wel onmenselijk, ja.
3: Ik merk het ook aan je, van het is ook echt wel dat je zegt van... Het is echt heel onveilig hier.
4: Ja, ja. Ja, ik bescherm natuurlijk mijn kind met mijn leven. Ik denk dat eigenlijk alle moeders dat wel doen. En ja, dan heb je zoiets van... Dan ga ik liever naar familie of speeltuintjes in de buurt. Maar niet hier, ja.
1: Dat was een bewoonster van wooncomplex Lars en Lily in Lelystad. Nou, we spraken nog veel meer bewoners. De meesten willen uit angst voor mogelijke gevolgen alleen anoniem hun verhaal doen. Nou, hun verhalen en ook de reactie van woningcorporatie Centrada lees je op onze website omroepflevoland.nl.
0: En wil je erop reageren? Hier is ons telefoonnummer.
5: Reageren op Flevoland is wakker? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50.

0: David Bowie en de Modern Love.
1: Het is tijd voor het weer, jazeker. En daar weet Alfred Snoek alles over te vertellen. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Want ja, hoe fris wordt het?
2: Nou, het wordt in ieder geval niet warm inderdaad. Vanmorgen is het 17, 18 graden. Het is daarbij bewolkt, het regent. Het regent af en toe aardig door. Ook op dit moment is dat al het geval. En dat blijft nog wel even een aantal uren. Dus het is frisjes wat dat betreft. En vanmiddag, ja, hooguit een graad of 20. Het is wel zo dat het dan vaker droog wordt. Er valt slechts nog een enkele bui. Ik denk zelfs dat op een aantal plaatsen af en toe de zon weet door te breken. Maar ja, die is niet krachtig genoeg, of in ieder geval niet sterk genoeg om die temperatuur echt veel verder op te jutten. En bij dat alles staat er een zuidwestenwind. Die is matig, af en toe vrij krachtig bij open gebieden. Windkracht 4 tot 5 zal dat vanmiddag veelal zijn. En ook vanavond, dan valt er nog een enkele bui. En uiteraard koelt het dan wat af. Dus ga je vanavond nog even naar buiten, want het is veel vaker droog dan dat er een bui valt. Het is een graad of 16, dus neem een jas of een trui mee.
1: Ja, het is een goede tip, Alfred. Die ga ik zeker onthouden. En qua weerbeeld vandaag, voor mensen die nog vakantie hebben, vanochtend misschien binnen wat knutselen en vanmiddag lekker naar buiten.
2: Ja, ik denk dat dat een hele goede samenvatting is voor vandaag. En dan vanmiddag zelfs nog wel de paraplu even bij de hand houden.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, met zo'n windkracht moet je een goede stormparaplu hebben. Ja, precies. Ja. Precies. Oké, zeg, en vannacht en de komende dagen, wat staat er dan te gebeuren?
2: Is het eigenlijk op de meeste plaatsen droog. Daar hebben die vakantiegangers niet zoveel aan. Want morgen overdag, ja, dan komen er toch wel weer felle buien voor. Buien waarin er in een paar minuten tijd echt een flinke plens regenwater naar beneden kan komen. De buien kunnen zelfs met onweer gepaard gaan. En dan even later, dan is het weer droog, breekt het zonnetje door. Dan wordt het nog een graad of 20. Maar in de buien zakt ook midden op de dag de temperatuur gewoon weer terug naar een graadje of 16, 17. Dus ook morgen is het fris. En hebben we de paraplu nodig, de stormparaplu misschien ook wel, want windkracht 5 rondom de dijk, dat zullen we zeker wel halen. Dus een beetje herfstachtig zou je het bijna kunnen noemen.
1: Ja, stiekem, Alfred, vind ik het ook wel weer lekker. Gewoon lekker binnen met een boek.
2: Ja, het heeft wat. Het wordt s'avonds al wat sneller donker. Ja. Dus ik kan me dat gevoel ook wel een beetje voorstellen.
1: Maar blijft het zo?
2: Ja, zeker vrijdag nog. Vrijdag is een beetje een herhaling van wat we morgen kunnen verwachten. In het weekeinde en ook begin volgende week, dan ga ik ervan uit dat het zo goed als droog blijft. Dat heeft echter geen gevolgen voor de temperatuur. Want ondanks dat de zon ook regelmatig doorbreekt de komende dagen, zien we dat met een noordenwind toch nog steeds koele lucht wordt aangevoerd. En we ons voorlopig tevreden moeten stellen met 20, 21 graden maximaal.
1: Oké, maar is dat een beetje de normale temperatuur wel voor deze tijd van het jaar?
2: Ja, voor de laatste fase van augustus is zo'n 21 graden in de middag is eigenlijk heel gebruikelijk. Dus ja, wat dat betreft mogen we eigenlijk niet klagen. En zeker niet als je bedenkt hoeveel warmte we hebben gehad.
1: Zo is dat. Dat is helemaal waar. Alfred, dankjewel, hè.
2: Alsjeblieft.
1: Gaan we door met het nieuws. Flevolandse imkers die hebben veel last van de geelpoothoornaar, ook wel de Aziatische hoornaar genoemd. De insecten jagen op bijenkolonies. Nou, met een koffertje vol high-tech apparatuur gaan de imkers op jacht naar die hoornaars.
3: Zo speuren ze naar de nesten. Verslaggever Ruben den Harder ging mee met de imkers Lambert en Mohammed.
4: Op een klein elektriciteitshuisje staan twee potjes op z'n kop, met een soort bakje eronder, waardoor de hoornaars eruit kunnen drinken. En dat doen ze ook al best wel veel. Wat zit er in dat potje?
5: Suikerwater. Dus, er zit wat bier doorheen. Een beetje wijn, geloof ik ook. Hè?
4: U bent Lambert Ebbers. U bent imker. En u heeft heel veel last van die geelpoothoornaar. Want waarom?
5: Nou, ze hangen voor de kasten. Ze jagen op de bijen. En dat gaat de hele dag zo door. En soms, ik zie nu soms 6, 7, 8 van die hoornaars tegelijk. En ik merk dat de bijen er gestrest van worden. En op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Bij mij gaat dat nog wel, maar gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken. Misschien zelfs dit jaar al dat het misgaat. Maar we trekken vaak met z'n tweeën op. Modi gaat nu proberen een hoornaar te vangen en een zender om te hangen. Je ziet, het is een geduldwerkje. En nu wordt ze, ik zie hem bewegen.
4: En nu hebben ze er eentje.
5: En dan kan die het zendertje omkrijgen.
4: Dat zendertje, ja, een soort heel klein chipje met een ringetje eromheen. En dat ringetje moet dan om het lichaam van de hoornaar heen.
5: Ja, oké. Dan mag hij weer even drinken. Ja, hij gaat vliegen. Ja. Hij gaat het bos in.
4: Ja. Meteen het bos in.
5: Ja, hè?
4: En dat willen jullie ook. Jullie willen dat hij jullie naar het nest brengt.
5: Ja. Ik krijg nu groen signaal.
4: Er komt een pistoolvormig apparaat uit de koffer en dat is dan de ontvanger.
5: En een hoog piepje betekent dat hij dicht in de buurt is. Kijk, nu hoor je hem lager. Hier zit hij duidelijk niet. Nou, nu gaan wij de jungle in. Nou, we hadden straks hier een doorgang gevonden. Moet wel oppassen waar je je voeten zet. Het is een beetje ongelijk hier. Het is nu wel echt een zoekplaatje. Nou ja, we hebben het ook al eens beleefd dat de zender het begaf. Dus dan kun je ook lang blijven zoeken. Maar...
4: Lambert, is het niet vervelend dat je je als imker hiermee bezig moet houden?
5: Nou, ik vind het leuk om te doen op zich. Dit is best wel spannend werken. Hè? En je weet niet wat je tegen gaat komen. Je komt op plekken waar nooit iemand komt bij spreken. In die zin geeft het een soort kick van jagen, zeg maar.
4: Ja, de hoornaar is vervelend, maar de jacht is leuk.
5: Ja, precies. Ja, ja.
6: Het zit hier, die heb ik gewoon niet.
5: Ik heb het idee dat ik hier iets zie. Ik zie hier een balletje volgens mij. Ja, volgens mij zie ik hem hoor. Hij waait heen en weer in de wind. Maar elke keer verschijnt hij weer. Kijk, het is een behoorlijke bal.
4: We hebben hem gevonden nu, hè? Hier boven in de boom. Hij is bijna niet op beeld te krijgen, zo hoog. Wat doen jullie nu?
5: We gaan een locatie markeren. Dat we deze plek terug kunnen vinden. En dan wordt het gemeld bij Ronald, onze verdelger. En die komt hier dan met de stofzuiger. En we hopen dat hij dan vanaf de bodem erbij kan.
4: Hoe voelt het als je dan weer zo'n nest gevonden hebt?
5: Ja, fantastisch. Zie je dan aan ons toch weer glimmen.
6: Ja, zeker.
1: Ja, het was Lambert Ebbers, hobby-imker uit Lelystad.
3: En nu nog een keer mee met Ronald. En zijn stofzuiger.
1: Ja, is ook leuk.
3: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan hebben we het over boeren die ook vandaag in actie komen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar ja, waar gebeurt dat dan? In welke provincie? Hoor je zometeen.

0: Ze wist het. Uit Toy Story, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. De berichten van Maarten Flevoland.
1: Ja, het zijn Drentse boeren die vandaag actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze organiseren een stikstofmars, legde deze verslaggever uit.
2: Verschillende plekken gaan ze zich verzamelen en trekken dan langs gemeentehuizen. Dat zal dan gebeuren met trekkers, met daarop protestdoeken, zoals we die van de eerdere jaren ook kennen. Aan alle 12 gemeenten wordt vervolgens gevraagd of zij openlijk hun steun willen uitspreken aan de boeren. En als dat klaar is, gaan ze naar het provinciehuis in Assen.
1: Ja, protestdoeken, nou, dat zullen waarschijnlijk ook wel de omgekeerde vlaggen zijn.
0: Ja, ik zie ze weer overal.
1: Oh, ik ook, ja joh. De organisatie verwacht meer dan 1000 mensen in Assen en zegt dat boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden.
0: De vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. De vakbonden willen dat de werkdruk omlaag gaat. Wat de acties precies gaat inhouden, ja, dat weet het CNV nog niet.
3: Nou, als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
0: In mei leidde dit conflict voor lange rijen en veel vertraging op Schiphol.
1: Nou ja, voor 12 uur vanmiddag, dat is nog, even kijken,
0: ja,
1: dat is een 3,5 uur. Dat is,
0: ja, er kan een hoop gebeuren in 3,5 uur.
1: Zeker. De drummer van ZZ Top is overleden. Frank Beard was bijna 60 jaar lang onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder die karakteristieke lange baard. En hij was de man achter dit intro. Het ging al langer niet goed met Beard. Eerder deze maand werden er al shows van ZZ Top afgezegd vanwege zijn gezondheid. Frank Beard werd 77 jaar.
4: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bewoners van de wooncomplexen Las en Lily in Lelystad zijn niet blij met hun woonomstandigheden. Blijkt uit de rondgang van Omroep Flevoland.
14: Voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk, omdat zij zien veel te veel.
10: Ik bedoel, een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: Maar woningcoöperatie Centrada, dat is de verhuurder, die gaf afgelopen weekend juist aan dat de problemen meevielen. In totaal bestaan Lars en Lily uit 300 tijdelijke appartementen. Bedoeling is dat bewoners na een tijdje doorstromen naar een permanente woning. Dat is alleen een papieren werkelijkheid, zeggen de bewoners. Het waterschap Zuiderzeeland maakt vandaag bekend of het maatregelen neemt tegen de droogte. Het waterpeil in het IJsselmeer is namelijk onder de kritische grens van 30 centimeter onder NAP gekomen, meldt Rijkswaterstaat. Er is nu sprake van een feitelijk watertekort. Ook het peil van het Markermeer daalt, maar dat zou door de regen van de afgelopen dagen en volgende week moeten stabiliseren. Woningcoöperatie De Binnenhaven geeft nu obligaties uit voor de bouw van 100 sociale en middenhuurwoningen aan de Schoolwerf in Almere Haven. De Binnenhaven wil zo 200.000 euro ophalen. Een van de kopers van de obligaties.
14: Als ik aandelen of obligaties koop, dan doe ik dat het liefst voor een doel waar ik volledig achter kan staan.
0: Wie investeert hierin, die leent geld uit tegen een rente van 3% per jaar met een looptijd van 10 jaar.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en de werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen om te tekenen, anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. In Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de files voor de grens.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vanmorgen bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Af en toe regent het zelfs behoorlijk door. En bij dat alles staat bij het Markermeer en het IJsselmeer een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger, een enkele bui blijft mogelijk en zelfs de zon nu weet nog heel eventjes door te breken. De temperatuur komt vandaag niet veel hoger uit dan een graad of 20. Na een rustige nacht volgen morgen talrijke buien, soms ook met onweer.
1: Eens even kijken hoe het op de weg is. Problemen op de A6, Emmeloord Lelystad. Tussen Emmeloord West en de afrit Urk staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. Op dit moment 5 minuten vertraging. Maar dat zou zomaar eens kunnen oplopen. N50, Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Ben je 10 minuten langer onderweg. En de andere kant op, dus richting Kampen, 1 minuutje of 5. En dan is er nog een flitser op de A1 bij Muiden. Naarden in de richting van Amsterdam, 14,6. Ja, ze is weer bij ons in de studio, Chantal Kadogan. En ze is er nu alweer klaar mee met het weer.
17: Oh.
1: Ze kan nog wel lachen.
17: Ja, nee, ja, echt helemaal. Ik moet net erbij komen van dit weer. We hebben het er zo over.
18: Okay. Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: In the Car of and Heaven is a Place on Earth. Het is 9:09.
1: Het is woensdag en Chantal Cadeauganda is weer bij ons in de studio. De Surinaamse mediamaker uit Almere.
0: Ja. Goedemorgen, Chantal.
2: Nou, goedemorgen. Goed, want iedereen heeft
1: is een place on goedemorgen?
2: Earth. Nou, goed, Jezus, ja. Weet je, het is een goede morgen, want ik ben vanochtend...
1: Nog, Chantal, je mag niet vloeken.
2: Ja, sorry. Maar toch kwam ik zo binnen. Nou, kijk, het is een goede morgen, want ik ben opgestaan en we zijn gezond. En weet je, dat is allemaal top.
0: Maar je wist het zonnetje
2: het weer,
0: een beetje.
2: Het weer. Ja, jij vroeg me wat ik van de regen vind. Ja, ik ben geloof ik ook niet zo gemaakt voor dit weer.
0: Nee. Maar er moet nog wel bij komen om het tekort aan te vullen. We kwamen een beetje tekort.
2: Ja, we kwamen een beetje heel veel tekort. Dus kijk, voor de natuur en de natuurliefhebbers, I get it. Maar gewoon voor mezelf...
0: Nee, liever
2: denk
0: niet.
2: Ik, nee, kom op. Kunnen we niet nog even 2,5 week gewoon nog even lekker zomer doen?
0: Ja, al is maar voor de zomerkermis in Almere stad. Want die heet niet voor niks.
2: Zomerkermis, ja. En eigenlijk ben ik heel vaak nu al naar de kermis geweest tijdens de zomer dat het gewoon niet zo zomers was.
0: Ja, maar er is nu een nieuw dingetje, een haltbureau.
2: Ik vind het top.
0: Het alternatief.
2: Ja.
0: Daar kun je meteen heen als je niet gedraagt daar.
2: Als je niet gedraagt, ga je meteen naar het haltloket. En het
0: ziet iedereen dat van, oh, daar gaat hij.
2: Nee, maar voel je het maar. Want kijk, het is natuurlijk wel voor die jongere groep tussen 12 en 18, geloof ik.
0: Ja.
2: Als je misdraagt, in plaats dat je dan eerst wordt meegenomen, et cetera, en dan bij bureau halt wordt aangemeld, ga je nu direct naar het loket. Ik vind het top en laat de mensen maar zien dat je hebt misdragen.
1: Dus denk je dat wel gaat helpen?
2: Nou, ik denk het zeker wel. Ja, weet je, je kan er niet meer wegrennen, je kan niet meer schuilen, want je bent er meteen bij. En kijk, als je slim bent, maak je dat traject ook gewoon af bij bureau halt, want dan krijg je namelijk ook geen strafblad. En als je zo jong bent en je hebt dan al een strafblad te pakken, is het heel moeilijk om dan later in de arbeidsmarkt nog iets te doen wat je vaak nog wel heel leuk vindt om te doen.
0: Ja.
2: Depending on wat je wil gaan doen, hè? Ja. Natuurlijk.
1: Maar ja, het staat er niet voor niks, hè, natuurlijk. Dat kantoortje van bureau halt.
2: Nee, daarom. En er gebeurt natuurlijk een hele hoop. En het is niet alleen op de kermis in Almere. Je hoort natuurlijk overal de kermissen waar het allemaal hartstikke misgaat. Dus ja, ik denk dat het gewoon wel heel erg goed is, weet je. En de ouders worden ook meteen gebeld. En ik denk bij sommige kinderen dat je liever kan hebben dat zij jou gewoon maar nemen dan dat je ouders... Kijk, nu worden sowieso je ouders wel gebeld. Maar ik denk dat het veel erger is als je naar huis gaat en doet alsof er niks aan de hand is. En dan de politie voor je deur staat.
0: Nee, dat wil
2: dan
0: je ook niet.
2: Ja. Dan, snap je? Want dan heb je die slag al meteen gehad.
0: Daarom. Kun je een alternatief strafje gaan doen.
1: Zeg, we blijven in Almere. Want daar is de Renaissance School begonnen. Hè, van Forum voor Democratie.
2: Ja.
1: Handjevol leerlingen nog maar. Maar ze zeggen van...
2: 18 of zo, hè?
1: 16. Ja, dat is op papier. Maar effectief in de klas groep 1 zitten nu 4 leerlingen. Maar ze zeggen inderdaad van, dus gaan nog wel meer leerlingen instromen gedurende het schooljaar. De klassieke oudheid. Hè, het oude Europa. Daar willen ze zich... mee bezighouden. Dat is een beetje de kern.
2: Vroeger was alles beter. Een beetje dat idee.
1: En voor sommige lessen of sommige aanpakken zeggen ze dan van, nou ja, jongens en meiden apart. Wat vind je ervan? Je haalt een beetje je neus op.
2: Ja. Kijk, er was iets daar in hun denkwijze waarvan ik denk, nou, dat vind ik niet eens zo slecht. Weet je, minder technologie in de klas. Vind ik helemaal niet zo slecht, want als je kijkt naar hoe jongeren tegenwoordig schrijven, is het natuurlijk ook gewoon huilen, want alles gaat met de laptop of telefoon of iPad.
0: Daar gewoon dat boekjes en schriftjes en krijtjes.
2: Juist. Ja. Dat vind ik ook nog steeds wel een goede manier. Maar om nou te zeggen, om leerlingen te gaan leren, ja, het Europa van vroeger was beter. Nou, we kunnen dat allemaal natuurlijk wel invullen wat men daarover denkt.
0: Ze gaan toch niet Oost-Duitsland weer in trekken?
2: Maar dat bedoel ik. Ik bedoel, ga je dan weer die kant op? Gaan we dan nu een hele groep... wat straks de toekomst gaat vertegenwoordigen, is dit dan hun denkwijze? Ik geloof toch niet dat dit het moet zijn. En dan ga je op school zeggen, oké, meisjes apart, jongens apart. Op het moment dat ze het schoolgebouw uitlopen, is alles weer gemengd.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, maar dat doen ze op islamitische scholen natuurlijk ook. Voor sommige lessen zitten de jongens en meiden ook apart.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk wel vaak bij islamitische clubjes en dat soort dingen, dat en in de moskee wordt dat natuurlijk wel gewoon doorgetrokken.
0: Ja, dat
2: maar
0: is zo.
2: Dit soort, want de renaissance mensen willen ze maken of creëren op deze school. Ik weet niet als dat gaat werken. En ik weet ook niet of deze jeugd later ook gewoon een lekkere plek in zullen nemen in de maatschappij.
0: Omdat ze een beetje ouderwets zijn geschoold dan?
2: Nou, niet eens. Ik denk niet eens dat het per se met de ouderwetse scholing te maken heeft. Ik denk meer met de denkwijze die ze straks wordt geleerd.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik denk dat het daar misgaat. Want aan de ene kant leven we in een maatschappij waarin we allemaal veel inclusiever moeten zijn en allemaal veel open-minder moeten gaan denken.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja.
2: En dan gaan we nu een school creëren die dat eigenlijk allemaal weer inprobeert.

0: Als je dingen opschrijft.
1: Ja. Maar dat was dus ook het enige waarvan ik dacht van... oh, dat vind ik nou nog wel een punt waarvan ik denk, ja.
0: Ja, maar goed, ik heb zoiets van, weet je, geef ze een kans en we gaan het zien. Ja.
2: We gaan nog even naar Nobelhorst, een NIMBY-verhaal. Not in my backyard. Bewoners van de nieuwe wijk De Werf daar... en verzetten zich tegen de plannen voor een horeca-paviljoen in hun buurt. Het pand wordt bijna 2 keer zo groot als ze eerder hadden gezien op de folder. Het is natuurlijk logisch dat de mensen daar bezwaar maken, toch?
1: Nou, zeker. Ja, en het is in mijn buurtje.
2: Oh ja?
0: Het is ook vlakbij, hè?
1: Het is vlakbij. Ja. Dus ik ben niet... Kijk, ik heb er niet rechtstreeks direct last van, denk ik.
2: Nee. Maar,
1: het is natuurlijk wel, als ik de hond die ik niet heb uitlaat... dan heb ik er natuurlijk wel last van.
2: Nee, maar dan zou je er komen.
1: En kijk, als ik gewoon vanaf mijn zolderkamer naar buiten kijk... dan zie ik het natuurlijk wel. Maar als je ziet, als je de mensen die het niet helemaal begrijpen, de situatie... er zijn dus appartementen gebouwd, helemaal mooi aan het water... is de haven is er aangelegd, helemaal leuk.
2: Ja.
1: En er is dus inderdaad een groenstrook.
2: Ja, een soort landtong in dat venstertje.
1: Maar moet je daar nou nu een knalgroot restaurant gaan neerzetten... is toch verschrikkelijk.
2: Dat is de kwestie, hè?
1: En er is precies 1 straatje waar je doorheen kan.
2: Oh.
1: Ja.
2: Dus het wordt heen en terug een heel druk straatje.
1: Ja, maar het vervelende is, die straat is al heel smal. Ja. Want wij moeten soms ook wel eens zo alsof... want er wordt natuurlijk heel veel nog bij ons gebouwd en weet ik veel wat gedaan. Dus af en toe moeten wij ook die route nemen.
2: Ja.
1: Dan gaan we door het bos, langs de golfbaan... en dan komen we dus ook bij dat straatje uit.
2: Ja.
1: Ja, en het is gewoon een heel krap straatje. Je moet er toch niet aan denken dat daar nu gewoon... de hele avond door auto's heen en weer gaan rijden... omdat we naar een all-you-can-eat willen.
2: Ja.
1: Kom op. En ik kan me niet indenken dat er nergens anders in Almere... plek is voor deze ondernemer om zijn tweede of zijn derde restaurant... wat inmiddels al, die op te gaan zetten.
2: Maar de plek is ook mooi voor zo'n onderneming.
1: Nee, de plek is mooi voor een onderneming die past in de omgeving.
2: Dus wat kleiner.
1: Ik ben helemaal eens van, er mag wel wat horeca komen. Ben ik helemaal mee eens, want ik zoek ook altijd naar een leuk... ik ben niet eens een koffiedrinker, maar ik zoek wel altijd naar een leuk koffietentje, zeg ik dan.
2: Tuurlijk, ja.
1: Een leuk terrasje, een leuke brasserie, een leuk koffietentje, een theehuisje en weet ik veel. Dat is leuk, maar niet zoiets.
0: Maar heb je ook al mensen gesproken in je buurt?
1: Mijn buurman van verderop, die heeft een petitie gestuurd in onze buren-app.
2: Oh ja.
1: Ja, en ik ben het daar wel echt helemaal mee eens. Ik vind ook niet dat het kan. En ik bedoel, overal, of het nou Oosterwold is of Nobelhorst... en er steeds meer, vaker hoor je, er was beloofd dat dit groen zou blijven. Er was beloofd dat er niet zoveel huizen zouden komen. Uiteindelijk wordt alles maar volgestouwd, volgebouwd. Inmiddels is er ook al een stop met een bepaald gebied met de huizenbouw.
2: Hmm.
1: Want dat was ook iets wat niet van tevoren was aangemeld. Ik snap de ondernemer en ik snap de gemeente, want je verdient er ook geld aan. Maar hou alsjeblieft rekening ook met de bewoners.
2: Sluiten we daarmee af.
1: Ja.
0: Dankjewel weer.
1: Nou, dankjewel.
2: En tot over 2 weken.
1: Over 2 weken.
2: Zometeen, wat heb ik gisteren gemist op radio en tv? Nederlanders in het Duitse voetbal.

0: The Kingdom of Here van Cameron Whitcomb. We hebben nog wat fragmenten voor je. Misschien heb je dat gemist gisteravond op radio en tv.
1: Ja, we gaan het hebben over Nieuwsuur. Daar ging het over de toename van het aantal buitenlandse tandartsen in Nederland. Nou, volgens de beroepsorganisatie worden in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen opgeleid. Er is wel genoeg animo voor. Volgens tandarts Maartje Heijer is het een kwestie van geld.
2: Een tandartsstoel kost gewoon heel veel geld. Laat staan dat je er een heel gebouw vol mee moet zetten. Dus dat begrijp ik ook wel. Als je dan vervolgens tandarts uit het buitenland haalt en die een belastingvoordeel geeft omdat het een schaars beroep is, ja, dan sla je volgens mij echt wel de plank mis.
1: Hans de Vries is voorzitter van de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. En hij vindt dat er een kwetsbare situatie is ontstaan door te steunen op veel buitenlandse tandartsen.
3: Kwetsbaar is vooral dat je niet kan voorspellen hoe lang mensen blijven. Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
1: Ja, het tekort is een probleem dat al veel langer speelt, zegt de Vries. En hij wil nu met de verantwoordelijke ministeries in gesprek.
3: Kijk, dat je geen ijzer met handen kan breken in deze fase, dat weten we allemaal. Maar het signaleren van de problematiek en het bewust maken van de keuze om veel uit het buitenland opgeleide in Nederland te laten werken, dat is een begin. Doe je dat wel of doe je dat niet? En onder welke voorwaarden en welke kwaliteitsgaranties heb je daarbij? Daar willen we het graag met hen over.
0: Voetballer Joey Veerman heeft een transfer te pakken. Hij gaat van PSV naar het Duitse Borussia Dortmund. Het voetballen, dat zal geen probleem zijn, maar de taal misschien wel. In Met het oog op morgen gaf Juri Mulder, technisch directeur van de Duitse Schalke 04, alvast wat tips.
4: Waar ik pas later achter kwam, ze riepen steeds Leo in het veld. En ik keek om me heen, maar ik zag nergens een Leo, want bij ons in het elftal liep er ook geen Leopold of wat dan ook.
0: Nee.
4: Maar het bleek dat dat los was.
1: Ja, dus los, dus blijf van die bal af.
0: Mm-hmm. Ja, dan moet je wel weten.
1: Wel een goede tip.
0: Ja, want anders verpest je het spelletje. Nou, volgens Mulder hoeft ook het steenkolenduits geen probleem te zijn voor Veerman.
4: Iemand begroeten is daar Glück auf.
5: Glück auf van de mijnen, ja.
4: Ja, tuurlijk. Dus je zegt niet hallo, hoi, Glück auf. Dus als hij dat al zegt, dan is het fantastisch.
5: Ja.
4: En hij moet natuurlijk één wedstrijd moet hij weten. En dat is de wedstrijd, die hebben wij natuurlijk ook dik aangekruist. Die is eindelijk weer, is er weer. Dat is Rivier Derby. En dat is de wedstrijd natuurlijk tussen mijn club en Dortmund.
0: Hij staat in de agenda. Dat was gisteravond op radio en tv. En Leo in Flevoland blijft nog een uurtje muziek maken. In Flevoland Muziekland. Ja, en zullen we morgen wat weer afspreken?
1: Ja, Glück auf en Auwien is niet zo, hè?
0: Ja, allemaal regelen, ja. Bezoekjes kun je indienen via 0320 28 50 50.
1: Fijne woensdag.

0: Dit is Flevoland.
1: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik merk dat de bijen er gestrest van worden en op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik had me uitverkocht. Ik had smak geld. Kort tijd was ik een very wealthy woman. Nou niet meer hoor.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bewoners Lars en Lily in Lelystad voelen zich onveilig en mogelijk maatregelen tegen de droogte vandaag. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
11: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
10: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
12: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
10: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Een vertraging nog op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de afrit Urk. 9 minuten, komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Die file neemt af in lengte. En ook op de N50 bij Ens. Bij Kampen moet ik zeggen, rijdt er nog niet zo vlotjes door. Flitsers op de A6 Lelystad richting Muidenberg bij 0,9. De N50 in Ens 262,6. Zie je nog een flitser, mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. En zometeen een damesgroep in Flevoland, Muziekland, die begon als danseressen bij de Tros Top 50.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen, en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
16: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Secret van Miley Cyrus samen met Lindsey Buckingham. En Lindsey Buckingham is dan een van de leden van Fleetwood Mac. En als je nou weet dat Lindsey Buckingham ook wel eens een LP heeft gemaakt met Stevie Nicks, die ook uit Fleetwood Mac komt, en je legt die stemmen van Miley Cyrus en Stevie Nicks naast elkaar, dan denk je, nou, dat komt al aardig overeen. Ik kan wel begrijpen dat Lindsey Buckingham met haar een plaat heeft opgenomen. We begonnen in Flevoland, Muziekland, met Dolly Dots. En inderdaad, die waren ooit danseres bij de Tros Top 50 op televisie. Even terug naar de actualiteit. Je hebt vast gehoord, de drummer van ZZ Top is overleden op 77-jarige leeftijd. Frank Beard heet hij. Was al enige tijd ziek. En zijn bekendste drumintro is natuurlijk Gimme All Your Lovin'.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

En onze centjes die zijn dan weer op. Nou, dan moet je maar wat bijverdienen met de kiekendief. Wie weet kun je vanavond vanmiddag een mooie prijs winnen. Verderop in de programma's. Maar eerst, ja, moet er een rafeltje opgelost worden. We hebben weer twee foto's uit Flevoland. Het gaat om de renovatie van station Muziekwijk in Almere Stad. En daar zijn bouwvakkers aan het werk met het vernieuwen van de perrons. Als jij het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. Je mag het ook op doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Daar vind je de foto ook. Daar zie je dus de bouwvakkers aan het werk. De stationsklok. Ja, geen vertrektijden natuurlijk, want dat station lag er even uit. De leidingenhanger, een groot apparaat op het spoor, die zorgt voor het neerleggen van de nieuwe betonblokken. Ja, wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Je mag het dus doorgeven op 0320 28 50 50.

0: muziek ook kunt zien. In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Imkers gebruiken high-tech om de geelpoothoornaar te bestrijden. Deze Aziatische hoornaar bedreigt hun bijen. De moderne apparatuur bestaat uit een zendertje dat de imkers aan een hoornaar hangen. Dan laten ze de hoornaar weer vrij en als die naar het nest vliegt, kunnen ze dat nest laten weghalen. Ze vinden het insect met een ontvanger die gaat piepen.
9: Hier, die heb ik gewoon niet.
10: Ik heb het idee dat ik hier iets zie. Ik zie hier een balletje volgens mij.
8: En dat balletje bleek dus een nest hoog in de boom. Meerdere imkers in de provincie bezitten inmiddels een zender en ontvanger die mede mogelijk is gemaakt door de provincie. Het waterschap Zuiderzeeland maakt vandaag bekend of het maatregelen neemt tegen de droogte. Het waterpeil in het IJsselmeer is namelijk onder de kritische grens van 30 centimeter onder NAP gekomen, meldt Rijkswaterstaat. Er is nu sprake van een feitelijk watertekort. Ook het peil van het Markermeer daalt, maar dat zou niet veel meer veranderen door de regen. Google hoeft 2 negatieve recensies over incassobureau Dept uit Dronten niet te verwijderen. Dat heeft het gerechtshof bepaald. In de reviews wordt het bedrijf beschuldigd van fraude en oplichting. Dept bestapte naar de rechter omdat Google niet alle recensies verwijderde. Volgens het hof zijn de teksten meningen van de schrijvers en niet onnodig grievend. Ook het vermoeden van een lastercampagne tegen Dept vindt het hof niet aannemelijk. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Brandweerlieden hebben de hele nacht doorgewerkt om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld, omdat er een conceptakkoord is. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. En beveiligers op Schiphol gaan mogelijk vanmiddag al actie voeren. De vakbonden geven de luchthaven en beveiligingsbedrijven tot 12 uur de tijd om met toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vanmorgen bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Af en toe regent het zelfs behoorlijk door. En bij dat alles staat bij het Markermeer en het IJsselmeer een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger, een enkele bui blijft mogelijk en zelfs de zon nu weet nog heel eventjes door te breken. De temperatuur komt vandaag niet veel hoger uit dan 1 graad of 20. Na een rustige nacht volgen morgen talrijke buien, soms ook met onweer.
8: Dankjewel Alfred, dan de file van de ANWB A6 Emmeloord-Lelystad. Tussen Emmeloord-West en Urk 7 minuten nog door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar afgesloten, dus je moet er over links even voorzichtig langs. Flitsers op de A6 Lelystad richting Muiderberg bij 62,2. De A6 bij Emmeloord, Joure richting Muiderberg bij 282,6. De A6 Lelystad-Muiderberg bij 69,3. De N50 bij Ens 262,6. En de Hoge Ring in Almere bij 2,9. Ook daar word je in beide richtingen gecontroleerd. Dan zie je nog een flitser. Dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Je hebt net een weerbericht gehad van de Weerplaza, maar het volgende liedje is eigenlijk ook een weerbericht.
9: Flevoland. Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: Een van de vele hits van Stevie Wonder, I Ain't Gonna Stand For It. En dat weerberichtje waar ik het over had, waren natuurlijk de Summer Rains, hoe toepasselijk, van Juan Wells.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1996 en dan natuurlijk precies dezelfde week, week 34. Toen ook een heleboel zomerse muziek in de Nederlandse hitparade. Ook een heleboel muziek waarbij je zegt van house en hakken en gedoe en weet ik het allemaal. Maar er zijn uitzonderingen, want zo viel mijn oog op de nummer 3 van week 34 van 1996. Hij had toen een paar hitjes in ons land. Peter André. En toen stond hij op nummer 3 met Mysterious Girl.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1996.

Piet de Kikkerdief is geweest op het station in Almere Muziekwijk. Daar wordt, je zou bijna zeggen aan de weg gewerkt, maar er wordt aan het perron gewerkt. En er zitten verschillende linker- en de rechterfoto. Wat zie je op die foto? Er zie je nieuwe betonblokken liggen. Dat wordt het nieuwe perron. De machine die het aanlevert op het spoor. Je ziet natuurlijk de leidingen hangen die je kent als treinreiziger. Een grote woonflat aan het einde van de foto, aan de einder. Werklieden die ermee bezig zijn in oranje met witte helmen op. Dan hangt natuurlijk ook nog de klok. En waar normaal staat waar de trein heen gaat, dat is nu even natuurlijk niet in gebruik, want toen reden de bussen. Als je het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto, dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek.

Is bij jou het licht nog aan? Ja hoor, op verzoek, Mathilde, voor jou altijd. Mathilde Bloom was dat. Ze is deze week de polderplaat. En ja, het is een beetje wennen na die hete weken en die mooie zonneschijn dat het een beetje regent. Dat het een beetje bijregent. Dat het nodig is voor de natuur, voor de landbouw, voor het peil van het Markermeer en voor het IJsselmeer. En voor Niels Sedaka.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam. En het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUC FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky, het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Het mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.
4: Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUK FM.

jij een feest? Krijg je de boel niet aan de gang? Dan heb je een probleem. Een feestprobleem. Bel dan, als je ze kunt vinden, het

0: Wat gebeurt er hier?
1: Wij vieren de verjaardag van tante Annie.
0: Maar wie is tante Annie?
1: Dat is mijn tante. Maar meneer, weet u misschien een manier om een leuk feestje te bouwen?
0: Oké, tafels en stoelen.

0: Dus, lieve jongens en meisjes, onthoud goed, ze maken van ieder feest een knalfeest. Het feestteam.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopt het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.
3: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Urk FM, hou.
1: Nou ben ik het zat. Nu ga ik er werk van maken.
2: Met Henk.
1: Hallo Henk, je spreekt met Siep van der Kast.
2: Van der Kast? Nooit van gehoord.
1: Henk, je wilt niet geloven wat mij allemaal is overkomen de laatste tijd. Ik heb een rechtszaak verloren. En iedere avond worden er cavia's bij me in de brievenbus gestopt. En dan die berichtjes die ze op mijn mobiele telefoon door sms'en. Het is verschrikkelijk.
2: Nou.
1: En de Elfstedentocht gaat ook al definitief niet door. Zegt Piet Paulusma tenminste.
2: Dat moet hij toch weten?
1: Terwijl het toch zo goed gaat met Friesland. Heerenveen, Twaris, noem maar op. Wist je trouwens dat de grijze ruiskluiven sinds jaren weer gesignaleerd...

0: Ik wou je wat vragen. Kan dat nou allemaal maar zo? Dat iedereen je overal van beschuldigt en dat ze dan dingen over je gaan zeggen die helemaal niet waar zijn.
1: Ja hoor, dat kan.
0: Stel dat u een liedje componeert en iemand anders gaat er dan opeens een heel ander verhaaltje op maken. Dat kan toch zomaar net?
1: Hoezo? Nee, je moet zelf wat gaan verzinnen. Ben je dan waars, Gochem?
0: Wat zegt u? Ik spreek toch met Henk?
1: Ja, zeker. Nou.
0: En je kan deze dagen niemand meer vertrouwen, Henk.
1: Ja.
0: Wat denk je? Sta ik van de week hoedje te wappen in Bellicum?
1: Ja.
0: Valt mijn tutje hobber in het water?
1: Ja.
0: Nou, je kan krek niet truwen in de stenstoot.
1: Nee, dat is me duidelijk.
0: Dus ik kom daarna het water uit, word ik bijna door een tractor aangereden. Nou, je krenkt er een piep in, Ster.
1: Een groot hek eromheen, dat is het beste.
0: Weet u, ik ben een hele grote fan van jou.
1: Ja.
0: Ik lees al je verhalen.
1: Dat is hartstikke waar voor je.
0: En nou dacht ik zo, is dit nou niet een leuk stukje voor in de krant?
1: Wat?
0: Ik spreek toch met Henk van der Meijden?
1: Nee, met Stubbe! Henk Stubbe!
0: Oh shit, dat kan er ook nog wel bij, een verkeerd nummer.
2: Leven gaat niet over rood.

0: FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekkere muziek op Rick FM.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Steeds vaker.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.